van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van Nuus tot Weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: gaat het? Goed dankje met jou. Nee, het gaat goed dankje.
1: Wel, dat is goed.
0: Zo, hoe gaat het met jou malen? Nee, het gaat goed dankje.
1: Hoe gaat het met jou malen?
0: Het gaat ook goed dankje. Hallo, worry niet vreselijk, want ik schrijf nou baie toetsen. Ja, ach. Wel, ek. Ek ken van toetsen. Ek drijf jou altijd. Sonder herre of ziekes, beëerlijke verklarings of slim paadjes met profies.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Tekus en tekeer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: 16 minute voor 7 met Phil Collins en You Can't Hurry Love. Nou, volgens baie van ons was het een verdwaalde bui of 3 wat gister oor die hoofstad uitgesak het. Kom ons hoor of dit dalk enige invloed op padgebruikers en motoriste hier in Windhoek gehad het, as ons aansluit by superintendent Charles Morkel van die Windhoekse verkeersafdeling vir die jongste. Goeiemorgen Soep, welkom.
1: Goeiemorgen, goeiemorgen luisteraars. Ja, as jy daar sê, ek weet nie wat het gister namiddag gebeur het, maar definitief, ek kan sien ons motoriste het ons wel gedra.
0: Ja.
1: Soos jy daar sê, het was een verrassende of surprising reenbeekie wat uitgeval het, en nogal die bikini.
0: Ja, definitief nie bikini.
1: Kom ons kyk na die toestand van ons paie vanochtend, nog steeds Robert Mugabe en Kenneth Kaunda, wat een rooi flikker, David Werner Lis, John Miner, dit is daar na by die FNB, Michel Kutako en Mandume, hy het op rooi geflikker, hy is hier terug naar normaal toe, en nog steeds die padwerke hier bij hy is, wat paie frustraties veroorzaak, maar as jy nou met die skole, wat dan toegemaak het, gaan het nogal baie beter, was motoriste wat hier van Rebaud op een paas in Olympia kom. Dan soos ek het gesê, dis die RCL-program wat in die gang is, daarin want toen met daarvan die naam af, tot hier so bij Ferreira's wat hulle sê, Messiaalstraat. En die linksdraaibaan wat toe is, daar bij Ouwers, Casinostraat wat toe is, en dan nog steeds die padwerke daar bij Bern Karelsen, en westelijke voorbijpad. Felix, dan Karatura, Tsoekwek, en Moses Karoo, Flikker op Rooi, Dortmund, die hele Ineas Pieter en die bedrijfbeheerslicht te flikker dan op Rooi. Dan met Sieter en Kingsley wat dan nog een constructie is. Wil ik juist ons nog zeggen, gister is al paar eentjes gekregen, weet, die slag gaat dat nog steeds een probleem. Maar ja, vooral ons moet rust om te kijken naar die type toestand. Er is vanochtend weer iets klein, dat wij van ons moeten rusten niet kijken. En misschien wij van ons, dat we nog steeds ladies drijven. Mans, ik zie er wat zeggen dat je voertuig en met die idee van niet zijn. Het is niet te doen. De regulatie 232 zei bij is specifiek dat elke voertuig moet twee en met die van niet zijn. Het is niet voertuig moet twee. Zo jullie die het niet moeten geven. En zien we bij van ons met de rusten. Daar wil je voertuig in gebruiken. Of zo'n petrol gaan bestaan. Dat is wat ik zo'n haast noemde van het voertuig. Maar die wetgeving zei, moet ik het liefst 45 minuten van die voertuig. Dat is niet gewoon wat alles aan de pad zien. Zomaar een kookblokje of een waterblokje.

Karlien van Jaarsveld met Soos jy dit doen, 10 minute oor 7. Goeiemorgen, welkom uit die vere op jou draadloos en ons speel sommer, of het lekker saam gespeel met ons flink ding dinsdag raaisel van ochend. En hiekel en getikkel en ou Jan daarboe, anderlandse ding gaan sommer so. Wat is ek? Wat het ons luisteraars gedink? Een visstok, een passer, een gitaar, een windpomp, een bobbejaan. Nee, ongelukkig nie een van hulle nie. Die een van hulle. Kan jy nou meer? Kan jy nou meer? So, wat is die antwoord wat ons daar gesoek het vanochtend? Een opa horlosie, een horlosie ja, een opa staan horlosie, wat jy dit ook al wil noem, hoe jy dit ook al wil beskryf, dis die antwoord wat ons daar gesoek het en vanochtend gekry het van PX en die Beukese. Ja, veels geluk jylle, veels geluk, welverdiende toeters vanochtend, ek het nie gedink enige een van jylle sou dit recht kry nie, maar ja, die Beukese en PX, ek weet nie waarvoor staan, PX nie, maar ja, PX is die persoon wat die korrekte antwoord daar verskaf het en hoogs waardeer. Recht, kom ons gesels oor die ding, oor die volgende. Wat is die domste ding waarin jy redelijk goed is? Die ding wat niemand anders wil probeer, maar jy is redelijk goed daarin. Die domste ding. Gesels saam, 061-291-2007-291-2008. Jy kan vir ons hy SMS stuur na 62223 as jy dalk vanochtend oor hierdie onderwerp wil gesels.

Nee, ek weet nie of die wals een quick step of een vast trap is, maar hy is lekker. 17 minute oor 7, goeiemorgen.

0: Sandra. Sy vir my die reg het gesê dat dan is reg op plek.
1: Nee, ek sal so maak.
0: Jy weet plek. Ek moet toch net gou goed af. Gou op ons kapitie vir om 8 gestuur. En ons dan toch aan om 8 is. En ons sal vir om 8 gespit. En ook aan die baba daar. Nu sê die sister. Wat ook die operatie gekryd. Dat ek ook verstaan is. En ek loop vir my kind daar. En te baan sê. Ek loop my sister veilig gerei. Uit. Die Karrensberg uit die Tani toe, hy was net oefen in die kind, die verkoud om geslang, en Ingrid mag jy hulle ook al zeker dag het daar vir die werk het, en allemaal wat vir my gehoor het, ek stuur ook vir Adi Maria, en Graafjevel, om David, om jou, al die groot oompies van ons, en Tani, mag hulle toch een prachtige dinsdag het. En sy vir jy alles by jyself daar kom.
1: Ek sal so maak.
0: Ek het gesien zwak op die net.
1: Net daar hebben we een lekker dag, he, hoor.
0: Dank je.
1: Goed, Gintani, tot ziens. 28 minuten oor 9. Ik moet net gaan kijken of daar een boodschap is. Dan gaan we eens gaan voor een muziekbreek. Goeiemorgen, Inkie en Alistair. Met een geseënde dag heen. Dit komt van Norika. Baie, baie dankie, Norika. Ik wens vir jou ook een prachtige dag toe. Goeiemorgen Ingrid, vandag vir jaar my enigste oom Albert Snijders van die plaas Houmoed, Obota. Vandag gee ek vir Obota die lied se woorde, dankie Here, jy het my dag vir dag gedra. Ons wens vir Obota net goeie gezondheid in die hand van die Here. Mag daar vele dae wees, vol gezondheid, liefde en vrede in Obota se lewe. Lekker vir jaar Obota, ek weet Driekie sal Obota vandag bederf en het kom van Tiki, Ivan en die kinders. Goeie wense, goeie morgen. Goeie morgen.
2: Morgen, Inkie.
1: Morgen, juffrou, gaan het goed?
2: Het gaan goed, dankie, en jy?
1: Altijd goed, dankie, juffrou.
2: Ek denk die stem van jou met die borsie moet een beetje, is een beetje krapperig,
1: want ja,
2: jy
1: was
2: die
1: hele
2: naweek feitlik op dienst.
1: Hy is een beetje krapperig, Tannie, maar ons beheer, moet nie daarop bekommerd wees, he.
2: Er gebruik maar goed er ze daarvoor hoor.
1: Ek maak so, juffrou.
2: Ek was lang pas hier op die lig. Laat ek gewoon my mensies hier een beetje hallo sê. Juffrou Agnes Adams, juffrou Pina Denk, juffrou Joey Maastorp en juffrou Anna Baier. Anna, ek het jou bitterlik lang klas gesien. Kijk, Inkie, hierdie vier is nou onze groot juffrou ons hier in die dorp, saam met my. En dan alle onnies wat nou by die huis is, geniet julle rust. Dit gaan, waar weer bars, as jylle terug gaan, dus ek dink jylle nog so'n week en een half vakantie. Dan Tannie Spanny, ek is baie liefde Tannie. En ek hoop jy alles van die beste toe. Hou jy warm. Ons het gister baie lekker heen gehad weer in Reobot, so'n skierlijke harde bui. Maar dus die son skyn alweer vandag. En dan oom Agus, oom Tommy, Joey en Ida Snedewel, Marion en Kelvin, daar op die plaas, allemaal wat my stem hoor, een mooie dag vir julle, en Jan en Lissie Strauss daar in Walses, welkom thuis naar dat julle lang weg wees van Namibia. En dan meisie vraag jy, die kan ons nou weer een slagje terugkom huis toe. Hy is nou al bitterlik lang daar in IJsland. Ons kry ook al koud, onze winter het vroeg gekom. En dan Joni Kok, een baie mooie dag aan jou ook, en Roy Isaacs, wat zondag verjaar het, Roy. Ek is een beetje laat, ek het gister nog nie ingekom nie, maar ek hoop dat jou dame daar aan jou sy, het jou goed bederf. Inkie, allemaal, een mooi dinsdag en hou vir julle warm, asseblief ons groot mense. Mens kry so skierlik griep en goederse en dan slaan het oor, dan sê hulle, dis een ander soort ziek wat nou weer hier in die lig is. Ek stuur my nie aan huis, na sy sê, ek
1: sê, dis griep.
2: Dis so, jy, een mooie dag vir jy en Sarokie, hoor.
1: Baie, dankie, juffrou, ek sal so maak. Juffrou, okay, met een mooie dag, jy.
2: Dankie, hoor, jy.
1: Goed gaan,
2: bye-bye.
1: Tot ziens. Sarel, dankie ook vir die boodskapie. Ek wens vir jou ook een baie mooi en een geseënde dag toe. Goeiemorgen, dier een mooi glimlach, sagte woord en een helpende hand, kan ons elke dag een stukkie hemel op aarde aan iemand wys. Baie dankie. Tannie Joan vir hy prachtige boodskapie. Olga het een snit aangevra vir juffrou Griet Meton. Kom ons kyk of ons hom kan speel.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: Want ze is allemaal liever onze zusters, want jij de persoon, dat is de liefde voor die blauwe oogzuster van jou.
1: Maar
0: I think so. Maar ik is toch zo blij vandaag samen. Ik dank, kijk ik voor alles en dan kijk ik voor Ingrid en zeg hier als ik er maar niet aan trek.
2: Nee, baie dankie, Tannie Mary, en een aangename dinsdag verder. Ek hoop ons gesels weer binnenkort en alle sterkte met hierdie wondersalvie.
0: Yes, yes.
1: Ja, dit was nou vir my ook regtig voorreg om saam met Tannie Mary te gesels. Ek het vir Alistair vraag my, wie is Tannie Mary? Ek sê, is Tannie wat so baie praat? Tannie Mary kan nie klaar praat, die Tannie Mary is verskriklik liever praat. Maar baie, baie dankie, wat een mens hart van vol is, loop een mens mond van oor. En vir my wat uitkom, is die genade van die Here. Yes. So dankie Tannie Mary, Tannie Mary het my vandag baie kom leer.
0: Dankie, ja. En kijk nog net op die poekie met my
2: op contact besonderhede.
0: Ja. Ja. Iemand bel my so maar van Bamboland op waar, where did you get my number? Now I saw it in the port and I'm, oh, is that so? Where can I get that go to then?
1: Moet net nie na die pot toe gaan nie.
0: Tannie
1: Mary, baie, baie dankie, oh, en ek wens Tannie Mary een prachtige dag verder toe.
2: Goed gaan, dankie Tannie.
0: My darling, voor ons concreet is ons weer bij elkaar. Ja. So, all depends hoe die Here is wel geskied. Dankie alle luisteraars, alle hartkloppers, geseende dag en geseende week verder, en laat het juig.
2: Goed gaan.

0: Millennium saam met ex-ambassadors met In Your Arms, dis bykans 14 minute oor 2, ons loer na eerste brokkie jeugnuus, sportnuus om spesifiek te wees, Namibië se 19 speler contingent sit sy sterk vertoning voort by die Afrika jeug skakelkampioenskappe in Entebbe, Uganda, wat verlede donderdag begin het met die klassieke afdelinge wat tot donderdag geduur voordat die blitstoernooi vrydag volg. In die eerste ronde wat verlede vrydag gespeel is, het Namibië 14 oorwinnings en 5 nederlae aangeteken. Die span het saterdag in ronde 2 verbeter met 15 oorwinnings, 2 gelykop uitslae en 2 verliese, voordat hulle later daardie dag in ronde 3 ingeval het met 11 oorwinnings, 1 gelykop uitslag en 7 nederlae.
1: Rondes 4 en 5 is Sondag gespeel met die span wat 9 oorwinnings en 10 verliese in ronde 4 behaal het, voordat hulle met 11 oorwinnings, 4 gelykop uitslag en 4 verliese in die ronde 5 gereageer het. Namibië se uitblinkers na ronde 5 sluit in Adam Wahengu in die onder 8 afdeling, Frederik Kronee in onder 10, dan ook Tanatsunaswe Katswara in onder 12, James Dien onder 12 en Christian Kronee onder 14, wat allemaal sterk 4 van 5 rekords het, of 4 uit 5 rekords het, met 4 punte uit 5 rondes. Die geleentheid het gister 'n blaaskans geneem, met spelers wat vandag na die bord sal terugkeer vir rondes 6 en 7, om onderskeidelik 10 uur die oggend en 3 uur van middag Namibiese tyd.
0: Lekker skaak aksie wat in Uganda uitspeel met Namibië wat ook daar goed verteenwoordig word. Hier is Jesse Reyes saam met Alina met Illuminate.

0: perfect to me.
1: Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

Dis Crazy Ace Brooms met Hit the Wall nummer 3 vandag tydens die regionaal top 3 om 3. En die tweede plek, Martin Garrix saam met Ed Sheeran met Repeat It.

Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, nummer 2 vandag tijdens Jeugdjournaal Top 3 om 3. En met die meeste stem op ons sociale media, steeds nummer 1, Shakira en Burna Boy met Die Die.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of traanedal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

dag toe sy huis toe was, net om nooit weer terug te keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het, Katarina van woonstel blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien, ek het oral rond gevra. Niemand het geweet van wie.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

fikser den hel. Se smidig møyte verdt. Se magnet med jo dates. En dan drop se jo net weer. Kom ons gaan for a dop. En vergeet van jo verdriet. Se soek die anna o. Maar

0: Marjei, blijf steeds mee. John, want jij zo dom. Marjei, blijf steeds mee. John, want zij ze derd. En ik, zij is niks werd. Want jij zo dom. Marjei, blijf steeds mee. John. Smaak hij aan rouw, eet een nice car en dit maakt jou naar. Kom ons gooi iets in zijn tank, ik hoor zijn naam is Henk.
1: Wie?
0: Genoeg nou van hom, ons wacht voor hom.
1: Want jij zo dom,

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

los hemos robado risvanisos con mano honey en el prudy pista. La jopa di mana manca no ni prati van en joya no a hak. Y su chaste negatieve jou gebrang. Al que yo leggy brade wat die je gedrink. Wacht, ik ga het zang. Ik get.

rekken. Ken je mij, ik zal rol van checken. Al die bieblen, mijn dans en rappen. Met wat ik doen het lekker. Wie ik dronk, zus. Zijt mij gemas, gas. Papa, ik kas aan mijn kast.

seer nie, kan steeds in liefde gloe. Kruip nie weg achter deure nie hier.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.

warmvoete tot warmgloede. Glimlag of tranendal. Enig iets wat in jou smaak val. Jekerig of onkundig. Maar ons taal word grense oorbrug.